0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joëlla Opruis, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts of iets. Ja, en ik geloof niet dat.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een flinke explosie bij een huis in Eindhoven, dat meldt Omroep Brabant. Na de knal brak ook brand uit. De hulpdienst rukte met groot materieel uit. Niemand raakte gewond. Wat er precies is gebeurd is nog een raadsel. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een grote schietpartij bij een festival in Ohio. De burgemeester zegt tegen lokale media dat er 8 gewonden zouden zijn. Geen van hen is in levensgevaar. De politie heeft een klopjacht geopend op de schutter of schutters. Van hen ontbreekt tot nu toe ieder spoor. Amerika wil proberen Iraans geld te gebruiken om de wederopbouw van bevriende landen in het Midden-Oosten te betalen, zeggen bronnen tegen Amerikaanse media. Gisternacht werden Kuwait en Bahrein nog aangevallen door Iran. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Iraanse tegoeden bevroren. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend. Hey.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het eerste concert van rapper Jay in Arnhem is rustig verlopen. Er was vrees dat hij dingen over Joden zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Hij zei sowieso weinig tegen het publiek tijdens de show. Vooraf protesteerde onder andere het Sidi tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. En dat doen ze morgen weer. Een Drents natuurgebied is per ongeluk onder water gezet, meldt RTV Drenthe. Door een storing in een stuw staat er sinds een paar dagen een halve meter water in het gebied. Het gebied is aangewezen als waterberging om overtollig water bij zware regenval op te vangen. Boswachten zegt dat er veel kleine dieren en insecten zijn verdronken. Duizenden Nooren hebben zich de afgelopen dagen aangemeld als orgaandonor. Dat deden ze nadat de Noorse kroonprinses Mette Marit bekend maakte dat ze op de wachtlijst staat voor een longtransplantatie. De Orgaanstichting heeft het over krankzinnige cijfers die veel levens kunnen redden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. 'S Middags trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app.
0: In de app

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een zoektocht naar een vermiste man op de Veluwe is gisteravond stilgelegd omdat er wolven rond zouden lopen. Te onveilig, zei het reddingsteam. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 op een rode fiets die al sinds donderdag wordt vermist. Bij daglicht wordt er weer verder gezocht. Amerika wil proberen Iraans geld te gebruiken om de wederopbouw van bevriende landen in het Midden-Oosten te betalen, zeggen bronnen tegen Amerikaanse media. Gisternacht werden Koeweit en Bahrein nog aangevallen door Iran. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Iraanse tegoeden bevroren. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest met Omroep Brabant. Na de knal ontstond er ook brand, niemand raakte gewond. De politie vermoedt dat de explosie met opzet is veroorzaakt, zo zouden ze een benzineachtige lucht hebben geroken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. Middags trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Rusland en Centraal-Azië krijgen veel vrouwen te maken met huiselijk geweld.
1: Of ze lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
0: Hoe kunnen we hen helpen?
1: Deze woensdag komen we samen in actie en helpen we kwetsbare dochters om sterke vrouwen te worden. You lead me.
0: Tijdens Groot Nieuws Radio helpt.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij op het podium misschien antisemitische dingen zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Morgen is het tweede concert. De Joodse organisatie Sidi heeft al aangekondigd om ook dan te komen protesteren. Op de Veluwe is een zoekactie naar een vermiste man stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is te onveilig, zegt de reddingsorganisatie. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73... die sinds donderdag wordt vermist. Vanochtend gaan ze weer verder. Een grote schietpartij bij een festival in Ohio. Daarbij zijn 12 mensen gewond geraakt, waarvan 2 er slecht aan toe zijn. De politie heeft een klopjacht geopend op de daders. Van hen ontbreekt tot nu toe ieder spoor. De politiechef denkt dat er 2 schutters waren die op elkaar hebben geschoten. Dan het weer van weer online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. Vanmiddag trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 1 Korinthe 13 uit de Basisbijbel. Beschrijving van echte liefde. Stel dat ik de talen van de mensen en van de engelen kon spreken. Maar als ik dat zonder liefde deed, was het alleen maar lawaai. Stel dat ik kon profeteren, al Gods verborgen plannen kende, alles wist wat er te weten valt en zoveel geloof had dat ik bergen kon verplaatsen. Maar als ik dat zonder liefde deed, stelde het niets voor. Stel dat ik alles wat ik had weggaf aan de arme mensen en stel dat ik er trots op kon zijn dat ik mijn lichaam opofferde vanwege mijn geloof in de Heer. Maar als ik dat zonder liefde deed, had ik er niets aan. De liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander iets verkeerds heeft gedaan. Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door, denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig. De liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit. Maar profetieën zullen op een dag niet meer nodig zijn. Talen van de geest zullen er niet meer zijn. Kennis zal onbelangrijk worden, want nu zijn onze kennis en ons profeteren nog onvolmaakt. Maar als het volmaakte gekomen zal zijn, worden alle onvolmaakte dingen weggedaan. Je kan het hiermee vergelijken. Toen ik nog een kind was, praatte ik als een kind, reageerde ik als een kind, dacht ik als een kind. En nu ik een man ben geworden, heb ik de kinderlijke manieren van doen weggedaan. Nu is het nog net alsof we in een beslagen spiegel kijken en niet precies weten wat we zien. Maar straks zullen we God in de ogen kijken. Nu ken ik God nog niet echt, maar dan zal ik God werkelijk kennen, net zoals Hij mij werkelijk kent. We hebben dus deze 3 dingen: geloof, hoop en liefde. Maar de belangrijkste van deze 3 is de liefde.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Concert van de omstreden rapper J in de Arnhemse Gelredome is zonder problemen verlopen. Buiten waren wel wat demonstraties en er werden 2 mensen opgepakt voor ordeverstoring. Maar J deed tijdens een show geen antisemitische uitspraken en fans waren enthousiast. Morgenavond staat J nog een keer in de Gelredome. Bij een schietpartij tijdens een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 gewonden gevallen. 2 zijn er slecht aan toe. Waarschijnlijk begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Waarom is niet duidelijk. Volgens bezoekers was het totale chaos. Er is nog niemand aangehouden. De Europa Run heeft deze keer meer dan 5 miljoen euro opgehaald. Dat was flink meer dan vorig jaar, maar bleef net onder het record van 2019. In het Pinksterweekend liepen duizenden mensen vanuit het Franse Castres en Enschede naar Rotterdam. De Europa Run haalt geld op voor mensen met kanker. Dit jaar stonden kinderen centraal. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt met enkele buien. Vanuit het westen wordt het droger en dan komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Het wordt 17 tot 20 graden en er staat aardig wat wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuwsradio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuwsradio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een huis in Eindhoven was vannacht een explosie. De bewoners waren binnen, maar niemand raakte gewond, meldde regionale media. Na een knal zagen buurtbewoners hoe de voordeur, het afdak erboven en de heg in brand stonden. Ook roken ze een benzinelucht. Er is nog niemand aangehouden. Enorme paniek op een festival in de Amerikaanse staat Ohio. Daar werd geschoten en 12 mensen raakten gewond. 2 zijn in levensgevaar. Volgens de politie begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Er is nog niemand aangehouden. Volgens bezoekers was er ineens totale chaos op het festival. Rapper J stond gisteravond in de Gelredome in Arnhem en de show is zonder grote incidenten verlopen. Wel was het binnen chaotisch, mede omdat het concert al begon toen nog niet iedereen binnen was. Buiten werd gedemonstreerd en 2 mensen werden aangehouden voor ordeverstoringen. J zelf deed geen provocerende uitspraken. En dan het weer van Weer Online. Veel wolkenvelden en een paar buien vanochtend. Vanuit het westen wordt het droger met stapelwolken en ook wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Een goede zondag.
1: Met Andries Knevel.
0: Het christelijke radiostation.

Dames en heren, luisteraars, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een goede zondag op Groot Nieuws Radio. Fijn dat je luistert. We kijken nog een beetje terug op Pinksteren, maar dan vanuit het Oude Testament. Dominee Rob van de Toren leest een gedeelte uit Ezechiël 47... over het water dat langzaam en steeds sneller uit de tempel stroomt. Een mooie en boeiende profetie. Maar we gaan eerst zingen. De bekende Pinksterpsalm, Psalm 87... over de Filistijn, de Tyriër en de Moor die binnen de Godstad zijn voortgebracht. En God zal hen zelf bevestigen en schragen en hen bij Israël doen.

Van Sliedrecht gaan we naar de vrouwenzang uit Katwijk. Een lied van verlangen. De basis van dit lied is Psalm 42, waarin de dichter die in het noorden van Israël gevangen zit, verlangt naar de tempel, naar het huis van God. God des levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen en in uw huis uw naam verhogen? Ik denk dat we allemaal in ons leven van die periodes kennen, waarin het geloof om welke reden dan ook wat dor en doods is, en waarin er toch een verlangen is naar de dagen van voorheen, toen ik met een juichende menigte optrok naar het huis van God. Ach, wat waren dat mooie jaren, zegt de dichter van Psalm 42. En misschien zeggen jij en ik dat ook wel. Maar het slot van de psalm is die bekende bemoediging. Hoop op hem, sla het oog naar boven, ik zal God, mijn God, nog loven. Want nu, dat is de toon van de oude psalm 42. De nieuwe taal, die is inmiddels ook wel bekend, denk ik. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u.

Net zongen we de Pinksterpsalm, psalm 87. Een lied dat ook veel met Pinksteren wordt gezongen heeft als tekst. Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen droppelen vallen op mij neer. Het is een lied van de zending, maar tegelijkertijd een lied over ons eigen leven van het geloof, als we bidden dat er een paar druppels van de genade van God ook op ons mogen druppelen. Ook op mij,

0: Ook op mij, ook op mij. We gaan luisteren naar de meditatie van dominee Rob van der Toren. Als tussenzang is gekozen voor een toepasselijk lied bij Ezechiël 47. Namelijk het lied Deze Tempel van Christian Verwoerd.
1: Ik lees uit Ezechiël 47 vers 1 en 2 en 8 tot en met 12. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar, naar beneden. Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen. Hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Van Engedi tot Englaim zullen er vissers staan. En er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen talrijke vissen zijn van allerlei soort, net als in de Grote Zee. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet. Daar blijft het water brak. Aan weerskanten van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. Op de grens van Israël en Jordanië ligt de Dode Zee. Het oppervlakte van deze zee ligt op zo'n 430 meter onder de zeespiegel. Het diepst gelegen plek op het aardoppervlak, zover bekend. Het water is zo zout dat je erop kunt blijven drijven. De mineralen uit de Dode Zee schijnen helend te zijn voor mensen met een huidziekte zoals psoriasis. Maar leven doet daar niets. Dat kan ook niet, het is de Dode Zee. In de buurt van de Dode Zee lagen vroeger de steden Sodom en Gomorra. En volgens Genesis 13 leek dat gebied op de Hof van Eden. Maar wat bleef er van over? Die steden vielen uit Gods hand en wat vielen ze diep? Je vindt daar waar eens paradijsachtig gebied was, een Dode Zee. Waar niets meer kan leven. Aan de westkust van de Dode Zee vind je de oase Ein Gedi, waar je leven vindt, prachtig. Maar het heeft geen kracht om de Dode Zee te genezen. En toch zag de profeet Ezechiël gebeuren dat de Dode Zee tot leven kwam. Er stroomde levend water in de Dode Zee. De bron van die levende stroom was niet Ein Gedi, maar die stroom kwam bij God zelf vandaan. Ezechiël hoorde bij de eerste groep gevangenen die uit Jeruzalem werd weggevoerd naar Babel. Daar werd hij tot profeet geroepen en hij begon zijn werk voor de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. Dat was de plaats waar God woonde. Waar hij aanwezig was bij zijn volk. Groot en heilig, genadig en verlangend om te zegenen en zijn liefde te bewijzen. Maar in een aangrijpend visioen had Ezechiël gezien hoe de aanwezigheid van de Heer de tempel verliet. De Heer woonde daar, maar Israël bleef zondigen en bekeerde zich daar niet van. Het diende afgoden en vergat de Heer radicaal. En toen besloot de Heer te vertrekken uit zijn tempel. Weg bij zijn volk vandaan. is aangrijpend om te lezen hoe de Heere zich langzaam, aarzelend, treuzelend haast uit de tempel verwijderde. Eerst verplaatste hij zich naar de tempelingang en toen ging Gods aanwezigheid weg door de oostelijke poort van de tempel. Weg. Dan val je uit Gods hand. Dan blijft er niets goeds voor je over. Dan is alles verloren. En dan wordt die Dode Zee zomaar een akelig beeld van Israëls eigen situatie, waar het eens zo goed was. Als het paradijs, in Gods aanwezigheid, is het door eigen schuld van God losgevallen en alle hoop verloren. En ja, maar Ezechiël zag toch hoe God zij dank alles anders werd.

0: Ezechiël kreeg in een volgend uitgebreid visioen een nieuwe tempel te zien. En dat de aanwezigheid van de Heere weer via de oostpoort de tempel binnenkwam. En dat toen die oostpoort gesloten werd, als was het een teken dat God nu nooit meer uit de tempel weg zal gaan, nooit meer bij zijn volk vandaan. En toen zag Ezechiël van onder de drempel van de tempel water komen. Vanuit het hart van de tempel, waar het heilige en het allerheiligste zijn. Waar God zelf is. En dat water stroomt van onder de drempel naar het oosten en dan van de rechterkant van de drempel. Dat betekent naar het zuidoosten. Dus dat water, dat komt uit de plaats van Gods aanwezigheid. Het stroomt langs het altaar. Dat is bijzonder. Het blijkt levenwekkend water te zijn. En de kracht om nieuw leven te brengen komt door het altaar. Het altaar. De plaats waar God verzoening laat gebeuren. De plek van het offer en de toewijding. Daar komt dat levenwekkende water langs. Daarvan krijgt het water zijn kracht. Dus als God leven geeft aan dat wat door de zonde in de macht van de dood is gekomen, komt dat recht uit zijn hart. Dat water dat heelt en vergeeft en geneest, komt langs het altaar. Dat stroomt, om zo te zeggen, langs Golgotha, waar Gods Zoon Jezus Christus met het offer van zijn leven verzoening deed voor de zonden van de wereld. En met Pinksteren komt dat water op zoveel plekken waar tot dan toe de dood heerste. En het bracht leven. Het brengt leven. Gods hart. Zijn aanwezigheid. Het altaar. Dat is de hoop voor Israël. De hoop voor de wereld. De hoop voor ons. Wat Ezechiël om te beginnen zag, was maar klein. Een klein stroompje. Het borrelde wat bij de drempel. Maar hoe klein het ook begon, het begaf zich naar het oosten, het zuidoosten, en het verzandde niet, het droogde niet op. Integendeel, het werd hoe langer, hoe dieper. Het water nam toe. Met bovennatuurlijke kracht baande het zich een weg in de richting van de Dode Zee. En dat kleine, onooglijk borrelende water bij de tempeldrempel werd een geweldige stroom, niet tegen te houden. En dat heeft sinds de komst van Gods geest met Pinksteren beslissend doorgezet. Het water van Gods genade breekt zich baan naar de volken. Het begon heel klein, zo onooglijk, met onze Heer aan het kruis. Het boek kon dicht, het was voorbij, het stelde niets meer voor, leek het. Maar uit Jezus sterven kwam Gods kracht, die de wereld ingaat en niet te stuiten is. Er komt nieuw leven. Het begon zo klein. 120 gelovigen bij elkaar in de bovenzaal in Jeruzalem. Ze werden met de geest vervuld en het werd een stroom de eeuwen door van ontelbaar veel gelovigen, ook vandaag. En het groeit. We zien het gebeuren. Dat de geest van God mensen uit alle stam, taal, natie bereikt en bij Jezus brengt. De stroom van Gods genade. Die komt, die reikt tot het diepste punt. De diepgelegen Dode Zee. De stroom van Gods genade komt in de Volkerenzee. En stroomt tot in het diepste punt van schuld en verlorenheid en troosteloosheid en ellende, om daar Gods liefde genezend te brengen. Wil je dat alsjeblieft niet vergeten? Als je denkt aan jezelf, of je gezin, of de kerk, of de wereld om je heen, niemand is buiten het bereik van Gods reddende, levenwekkende kracht. Zijn geest is gekomen en die reikt met Gods reddende kracht door Jezus tot het diepst gelegen punt. Wie hem aanroept, ervaart zijn kracht.
1: En dat zei dominee Rob van de Toren. Als toepassing gaan we naar een psalm luisteren waarin ook wordt verwezen naar de tempel. De lofzang klinkt uit Sionzalen tot u met stil ontzag. En wat minder bekend vers 5 over de almacht en de majesteit van God. Wie de einde deze aard bewonen, aanschouwe dag aan dag de tekenen die uw almacht tonen met vrees en diep ontzag.

Dat was de bekende Psalm 65. Nu een lied dat wat minder bekend is, denk ik. Het christelijk regiokoor Adonai met het lied Geest van God. Waarvan de eerste regels luiden: Geest van God, maak in dit uur al uw kinderen vrij. Schenk nieuw leven, kracht en vuur. En schenk het ook aan mij. En daarna de bede: neem mij, vorm mij en vul mij. Soms hebben we best wat moeite met de bede om gevormd te worden naar het beeld van Christus, want dat kan best pijn doen. En dan gaat mijn eigen ik, dat gaat eraan. Maar als je eerst bidt om kracht en vuur, dan is het ook goed om ons door Christus naar zijn evenbeeld te laten omvormen.

Een paar weken geleden bezocht ik met mijn vrouw de BAVO in Haarlem. Wat is dat toch een prachtige kerk. En hoe bijzonder dat zowel Mozart als Händel daar op het orgel hebben gespeeld. Zoals ook op een plaquette te lezen is in die kerk. Je gaat voor het bezoeken van kerken en kloosters naar Zuid-Europa, althans dat is ons geval. Maar de prachtigste kerken staan ook bij je om de hoek, om het zomaar even te zeggen. Nou, in deze BAVO werd ooit samen gezongen. Wordt veel gezongen. En toen onder leider van Evert van Dijkhuizen en Gerben Maurik aan het orgel. En wat moet dat mooi geweest zijn voor de aanwezigen om daar gezang 173 te zingen.

Je luistert naar een Goede Zondag op Groot Nieuws Radio. Over de tempelstroom, over het water dat langzaam over de dorpel stroomde, zijn best wat liederen geschreven met een associatie. Ze gaan over het leven door de geest, zoals bijvoorbeeld in Romeinen 8 staat. Maar je ziet het als het ware, je ziet het als de tempel voor je. Nou, bijvoorbeeld met dit lied, Bron van levend water van de Opwekkingband.

Dat was een tamelijk nieuw lied over de Heilige Geest en het werk van de Geest in ons. De Heilige Geest is God. De Geest behoort tot de drie-eenheid. Het is een werkelijkheid en een waarheid die veel te groot is voor ons verstand. We kunnen die drie-eenheid eigenlijk maar alleen aanbidden en erover zingen. Nou, dat gaan we nu doen met dat bekende lied: Ere zij God de Vader, ere zij de Geest, de Trooster, de drie-ene in zijn troon.

Ons slotlied komt weer uit het boek van de Psalmen. De bekende 105. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En dat heeft hij ook met Pinksteren laten zien. Wat mij betreft, dank voor het luisteren en gezegende zondag.

0: De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een explosie gisteravond bij een portiekflat in Rotterdam Oude Noorden. Volgens Rijnmond is op de muur een tekst gespoten. Saïf Snitch. Snitch is straattaal voor verrader. Verder is een deur zwart geblakerd en zijn ramen gebarsten. Viel ook een AED-apparaat voor mensen met een hartstilstand van de muur. 3 gewonden, waarvan 2 ernstig, bij een auto-ongeluk in Oorschot vanochtend vroeg. Volgens Omroep Brabant is de bestuurster aangehouden omdat ze waarschijnlijk met drank opreed. De zwaargewonde slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. In een ambulance ging een traumaarts mee. Bij een schietincident op een muziekfestival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 zijn er slecht aan toe. In het publiek brak chaos uit toen 2 mensen op elkaar begonnen te schieten. Over de aanleiding is nog niets bekend. Er is ook nog niemand opgepakt. En dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en een paar buien. Vanuit het westen wordt het droger met stapelwolken en af en toe wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden en er staat aardig wat wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het Kerkplein.
1: Met Tom Herlaar.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat waren Pearl Joan, Kees Kraaienoord, Kinga Baan, Frans Korpershoek, Dwight Dissels en Ralph van Manen. Ja, het podium was bijna te klein voor zo'n groot gezelschap. Je hoorde ze met Heer uw licht en uw liefde schijnen. Dat origineel is geschreven door Graham Kendrick met de titel Shine, Jesus Shine. En de EO gebruikte de instrumentale versie jaren als herkenningsmelodie op televisie.
1: Het Kerkplein
2: met Tom Herlaar.
0: Ik wens je een hartelijk goedemorgen. Welkom weer op ons kerkplein. Het is de brug tussen Andries Goede Zondag en de kerkdienst die je straks kunt beluisteren na het nieuws van 10 uur. Het is zondag 7 juni 2026 en zo glijden wij weer ongemerkt de zomer in. Althans, officieel duurt dat nog 2 weken. Maar ik realiseerde mij dat over zo'n 4 weken de eerste scholen alweer dichtgaan vanwege de zomervakantie. Maar meteorologisch is het al wel zomer. In Nederland en veel andere landen begint de zomer op 1 juni... en die loopt dan door tot en met 31 augustus. En dat systeem gebruikt hele maanden voor weer- en klimaatstatistieken. Nou ja, vakantie hier, is het hier op het Kerkplein vooralsnog niet, want iedereen druppelt alweer lekker binnen. En dat betekent dat hier weer lief en leed gedeeld gaat worden. Dat niet alleen, want we hebben straks nog de dagtekst en je hebt ook nog het gebedsmoment. En natuurlijk veel muziek uit de platenkoffer van mijn collega Nando Kok. Ook deze zocht hij voor je uit. Hier zijn Stephen Curtis Chapman en Matt Maher en Hallelujah, You Are Good.

0: heen.
1: Dat was Lef samen met Reijer van Drongelen. Je hoorde Armen om je heen. En dat gaat over troost, hoop en Gods nabijheid in momenten van eenzaamheid, verdriet en gebrokenheid. Straks is er de dagtekst, maar we gaan eerst nog onder andere naar de Psalm Project. Een nummer dat geschreven is met als basis de tekst in Psalm 27. Je hoort Wacht op de Heer.

0: was Joke Buijs en ik bouw op u. En dat vond een plekje op haar album Vertrouwd en Nieuw dat zij uitbracht in 2019. Het is eigenlijk een thema dat in heel veel liederen steeds weer terugkomt, hè? Het vertrouwen op God in moeilijke omstandigheden. En daarvoor hoorde je nog Natalie Grant met Praise You in This Storm.
1: Dagtekst.
0: Het is vandaag zondag 7 juni 2026 en het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum, de dagtekst. En die vind je vandaag terug in het Bijbelboek Galaten. Galaten 5 vers 13 om precies te zijn. En daar staat: broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in de liefde. Dus Galaten 5 vers 13... Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in de liefde.

0: Rusland en Centraal-Azië krijgen veel vrouwen te maken met huiselijk geweld.
1: Of ze lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
0: Hoe kunnen we hen helpen?
1: Deze woensdag komen we samen in actie en helpen we kwetsbare dochters om sterke vrouwen te worden. You lead me.
0: Tijdens Groot Nieuws Radio helpt.

was het stemgeluid van Mariella Madern met Spiegel. Een nummer over je zelfbeeld, je identiteit en over hoe je naar jezelf kijkt. Mensen kunnen zichzelf vaak vertekend zien door onzekerheid en pijn. Maar God kijkt anders naar ons. Hij ziet niet alleen fouten en onzekerheid, maar hij ziet de mens zoals hij die geschapen heeft. Je hoorde ook nog Michael W. Smith met Waymaker, en wij openden dit blokje van drie met Cela. En die allermooiste dag. Een allermooiste dag, een dag waar velen van ons zo naar kunnen verlangen. De wederkomst van Jezus naar deze aarde. Het is tijd voor het gebedsmoment. En het lijkt me inderdaad een mooi gebedsonderwerp, die wederkomst. Hemelvaart ligt alweer achter ons, maar Jezus beloofde ons dat hij terugkomt en dat hij alles nieuw maakt. En voor die wederkomst wil ik vanmorgen bidden. Bid je mee? Heer Jezus, wij komen tot u met dankbaarheid in ons hart. Dank dat u naar deze wereld bent gekomen om ons te redden, om licht te brengen in de duisternis en om ons de weg naar de Vader te openen. Dank u voor uw liefde, die groter is dan wij kunnen bevatten. Heer, u heeft beloofd dat u eens terug zult komen. En dat geeft ons hoop. Juist op momenten dat de wereld zwaar en gebroken voelt. Wanneer we verdriet zien, onrecht meemaken of zelfs moe en moedeloos zijn, mogen we weten dat het niet het einde is. U komt terug om alles nieuw te maken. Leer ons om te leven in verwachting van die dag. Dat we niet alleen gericht zijn op wat hier en nu is, maar dat ons hart gericht blijft op uw koninkrijk. Geef ons geloof dat volhoudt. Ook als we wachten te lang vinden of als we twijfelen. Wij bidden voor een wereld vol pijn, oorlog, ziekte en verdriet. Breng troost waar mensen gebroken zijn. Genezing waar mensen lijden. En recht waar onrecht is. Laat alvast iets van uw toekomstige vrede zichtbaar worden in ons leven en in deze wereld. Heer Jezus, we zien uit naar die dag dat u terugkomt. Dat u alles recht zult zetten en dat er geen tranen meer zijn. Tot die tijd willen wij u volgen, stap voor stap, met een hart dat op u vertrouwt. Maak alles nieuw. Wij verwachten u. In Jezus' naam. Amen.

Schrijvers voor Gerechtigheid en Vluchtkerk met Open Armen. Een onderwerp dat steeds actueler en helaas steeds heftiger wordt in ons land. En daarvoor hoorde je nog Cici Winans en Worthy. En wij openden dit blokje van drie met Reni en Elisa Krijgsman. Het lied Ik ren naar u toe. En hiermee eindigt alweer ons samen zijn op het Kerkplein, want we gaan op naar het nieuws van 10 uur. Daarna is er de kerkdienst met als ouderling van dienst Thijs Noorland. Wij eindigen met muziek van Brandon Lake en Gratitude. Ik wens je in alle opzichten een prachtige zondag toe en wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Drentse Gieten hebben vannacht 27 asielzoekers geslapen voor wie geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze werden gisteravond opgehaald en zijn inmiddels weer terug. Ook de komende twee nachten biedt Gieten nog onderdak aan maximaal 150 mensen. Er is nog altijd geen permanente oplossing. Een explosie bij een portiekflat in Rotterdam Oude Noorden gisteravond. En er was ook wat op de muur gekalkt. Saïf Snitch. In straattaal betekent snitch verrader. Volgens Rijnmond zoekt de politie uit wat het met elkaar te maken heeft. Er is nog niemand opgepakt en er vielen geen gewonden. Twee zwaar gewonden vanochtend bij een eenzijdig auto-ongeluk in het Brabantse Oorschot. Volgens de regionale omroep zetten de hulpdiensten groot in en werd onder meer een traumaheli opgeroepen. Bestuurster van de auto is opgepakt omdat ze mogelijk onder invloed van drank of drugs was. En dan het weer van Weer Online. In het oosten valt nog een bui. Verder wordt het droog met stapelwolken en af en toe zon. 17 tot 20 graden wordt het met vooral aan de kust een stevige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat één file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier.
1: Welkom in de kerkdienst met Thijs Noorland.
0: Het christelijke radiostation.
4: Een hele goede zondagmorgen. Fijn dat je erbij bent. We gaan de komende uur een kerkdienst met elkaar beleven via de radio. Als je niet gewend bent, leg ik het even kort uit. Er zijn prachtige nummers, aanbiddingsliederen die iets bezingen over de grootheid van de Heere God. We gaan de Bijbel openen. Dat doen we vandaag bij het Evangelie van Lucas. Lucas 12 gaan we lezen met elkaar. En we krijgen uitleg daarvan. Dit keer van Dorina Nauta. Ze gaat met ons nadenken over het thema geld. Maar in de kerkdienst gaat het erom dat we samen de Heere God willen ontmoeten. En daarom richten we eerst ons hart op Hem.
5: Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heer. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij is trouw tot in eeuwigheid. En Hij laat nooit los wat zijn hand is begonnen. Genade en vrede zijn met jou, van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen.

0: wat een heerlijke, vrolijke psalm. Het was psalm 145, de uitvoering van psalmen van nu, Adem om van u te zingen. En daarvoor de opwekking bent met Karel Foppe, lofaanbidding. En Geef me Jezus werd gezongen door Eline en Anne-Michel. We gaan de Bijbel openen bij Lucas 12. We lezen vanaf vers 13.
1: Iemand uit de menigte zei tegen hem: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus antwoordde: Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld? En hij zei tegen hen: Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft. Dan lees ik verder in vers 22. Hij zei tegen zijn leerlingen, dat is Jezus die tegen zijn leerlingen zegt: Om deze reden zeg ik tegen jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. Kijk naar de raven. Ze zaaien niet en oogsten niet. Ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur. En het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen? Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen, waarom maken jullie je dan zorgen over de rest? Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. En ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken. En jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet wat je nodig hebt. Zoek liever eerst het koninkrijk en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. Verkoop je bezittingen, geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt. Een schat in de hemel die niet opraakt. Waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. Want waar jullie hart, jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.

0: Ademproject. Uw trouw. En daarvoor hebben we dus de Bijbel gelezen. En Lucas 12. Het gaat vandaag over een onderwerp wat we misschien wel spannend vinden. En waar de Heer Jezus ook veel over sprak. Namelijk over geld.
1: Ik begin met een paar stellingen waar je je toe kan verhouden. Even om erin te komen, waarvan je misschien zegt, ja, dat is voor mij van toepassing, of nee, dat is helemaal niet voor mij van toepassing. En de eerste is, ik ben rijk. Ja, ik ben rijk. Of nee, ik voel me helemaal niet rijk als ik naar mijn bankrekening kijk. Aan de ene kant, ik kom aan het eind van de maand altijd geld tekort. Misschien telt dat wel voor jou. Of ik vind dat ik te weinig verdien. Ben je voor of ben je tegen deze stelling? Mijn generatie heeft financieel pech gehad. Dat is een hele groep jonge mensen die dat van zichzelf vinden. Ik vind het belangrijk dat ik doe wat ik leuk vind. Meer dan dat het genoeg geld oplevert. Mijn spaarrekening geeft mij zekerheid. En de laatste stelling, ik zou meer willen geven. Allerlei dingen die gaan over onze portemonnee, over onze besteding, over hoe we omgaan met geld. En de Bijbel staat vol met teksten over rijkdom en geld. Ik heb wel eens een Bijbel gezien waar ze die delen uit de Bijbel zwart hadden gemaakt, waar het ging over geld. Nou, ik kan je vertellen, op bijna elke bladzij is wel iets te vinden. En er bleef maar weinig van de Bijbel over als we dat weg zouden strepen. Als we denken over wat er in de Bijbel staat, dan gaat het zo gemakkelijk over mammon. Over geld als afgod. En soms zetten we daarmee rijke mensen weg als slecht. Is er een bepaald beeld wat wij hebben van mensen die veel vermogend zijn? Misschien vinden wij het, als we heel eerlijk zijn, wel makkelijker om de armen lief te hebben dan de rijken. Gebaseerd op onze vooroordelen. Want hoeveel geld iemand heeft, zegt niets over zijn hartsgesteldheid. En mijn ervaring is dat over de zaken van het hart we verbazingwekkend veel kunnen leren van mensen van wie het niet zou verwachten. Het zijn misschien wel juist die mensen die weinig hebben die ons leren wat veerkracht is. Nou ja, genoeg te zeggen over geld en over rijkdom. En in deze tekst worden een aantal preken van Jezus verzameld. Spannende uitspraken die Jezus doet over ons leven, als we ze eens even laten doorklinken. Hij stelt hier eigenlijk de angst van mensen aan de kaak. Hoe angst onze levens kan bepalen. En Jezus waarschuwt om niet al te veel met onszelf bezig te zijn, maar op te passen voor iedere vorm van hebzucht. Maak je niet druk, staat er. Er wordt voor je gezorgd. Jezus heeft natuurlijk uiteindelijk niet zijn leven gegeven zodat wij onze levens laten bepalen door de nieuwste kledingfolder, de hoogte van onze hypotheek. Hij heeft zijn leven gegeven zodat wij in vrijheid konden leven. En of de zorgen die je daardoor kunt hebben, door al die dingen die je bezig kunt houden, is dat nou werkelijke vrijheid? Ben jij werkelijk vrij als je kijkt naar geld, naar materiaal? En geld op zich, laat ik dat meteen maar even gezegd hebben, is niet iets vies of iets kwaadaardigs. Sterker nog, geld maakt op een bepaalde manier de wereld eenvoudig. Het scheelt ons heel wat koeienruil of etenshandel, zoals ze dat eeuwen geleden deden. Gelukkig hoeft dat niet meer. Geld is eigenlijk een uitvinding wat maakt dat we kunnen leven. Maar wat is dan precies het punt? Wat is er dan slecht? Of waarom gaan al die teksten dan over geld in de Bijbel? Ik wil een tekst met jullie delen uit Psalm 62, vers 11. Ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij. Dat is een mooie om mee te nemen. En wat helpt je nou jezelf uiteindelijk om los te komen of los te zijn van je geld? In de tijd van de Bijbel waren er al hele concrete richtlijnen om daarbij te helpen. Ik denk bijvoorbeeld aan het brengen van offers, aan vasten, aan de Sabbat, aan het Sabbatsjaar, waarbij elke 50 jaar schulden werden kwijtgescholden. Elke keer weer dat patroon doorbreken en ontdekken, ik kan eigenlijk best wel zonder. Ik ben er vrij van. Ik zit er niet aan vast. Een van de manieren om onszelf te helpen om er vrij van te zijn is te geven. En de eerste christenen waren daar goed in. Ze stonden er zelfs onbekend. Het mooie van geld is dat het gelukkig kan maken. En nu denk je misschien, geld maakt gelukkig. Ja, niet als je het krijgt, maar als je het geeft. Want je geefgedrag laat zien of geld macht over je heeft. Het was Jezus die zei dat geven gelukkiger maakt dan ontvangen. En Jezus is er heel duidelijk over in het Koninkrijk van God, dat dat de eerste prioriteit moet hebben. Uiteindelijk is het het Koninkrijk van God die bovenaan moet staan. En in het Koninkrijk van God is er genoeg voor iedereen. Daar hoef je je geen zorgen te maken of er wel genoeg is voor morgen. Daar delen we met elkaar. Nou hebben we allemaal onze mogelijkheden, onze resources, onze middelen, onze bankrekening misschien. En we willen misschien ook allemaal wel bijdragen aan het Koninkrijk van God, dat hoop ik. En met elkaar vormen we een gemeenschap van liefde om bij te dragen aan iets wat groter is dan onszelf. En dan is geld geven een hele concrete manier. Als je zegt, ik wil iets betekenen in deze wereld. Ik wil van betekenis zijn in het Koninkrijk van God. En ik wil dat dat zichtbaar wordt. Dan is geld geven een hele makkelijke manier. Kijk eens naar je bankrekening. Kijk eens naar dat wat je uitgeeft. Letterlijk je afschriften. Draag dit bij aan de wereld zoals God het heeft bedoeld. En zo gemakkelijk zeggen we dan, nou geef 10% van wat je hebt. Maar is het niet zo dat God uiteindelijk eigenaar is van 100%. Dus het is niet alleen die 10% die hem toekomt, maar alles wat we hebben. 2 vragen om mee te nemen uit deze tekst. Hoe is het met mijn hart? Is jouw en mijn hart vrij van geld? En ik zei het al, een leuke uitdaging om een vraag te leggen naast iedere uitgave die je doet. Investeer je hiermee in het Koninkrijk van God? Draag je hiermee bij in de breedste zin van het woord? Vraag je dat maar af bij alles wat je uitgeeft. Gewoon om jezelf eens te bevragen op wat je doet. En richt je daar maar op het Koninkrijk van God. En dan zal al het andere je gegeven worden. Want, en dat is volgens mij de kern in dit verhaal. Het zit hem niet. Geld aan zich is niet goed of slecht. Maar het gaat over je hart. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

0: Een toekomst vol van hoop, het werd gezongen door Sela. Ja, Dorina, we mogen nog even doorpraten over jouw preek van vanmorgen. Ja, je had het over geld, soms toch wel een onderwerp wat we ongemakkelijk vinden. Waarin zit dat, denk je?
1: Ja, op een of andere manier is dat zo'n een heilig huisje iets. Daar mogen we het dan niet over hebben met elkaar. Dat is bijna een beetje als seks, zeg maar. Dat, ja, het is er wel, maar we praten er liever niet over.
0: Nee. Terwijl als je dan, wat jij zegt, van in de Bijbel kijkt hoeveel het erover gaat. Ik heb ook zo'n statistiekbijbel. Dan zie je dat Jezus het allermeest over geld en bezit sprak.
1: Ja.
0: Dus Jezus vond dat een heel belangrijk onderwerp om het over te hebben.
1: Ja.
0: Waar is dat misgegaan?
1: Dat er een taboe op ligt bij ons.
0: Ja,
1: bedoel je?
0: Waarom zit dat taboe erop? Ja.
1: Omdat het iets concreet is, denk ik. We meten onszelf gemakkelijk daarnaar. Er ontstaat een bepaalde hiërarchie op basis van geld of bezit, denk ik. Nou, er is in psychologische zin nog wel heel veel meer over te zeggen over wat geld met mensen doet. En in hoeverre dat ook iets doet met waar je identiteit uithaalt, bijvoorbeeld. Nou ja, dat is niet mijn specialisme om uitgebreid in te duiken. Maar ik denk wel dat het heel veel zegt over de wereld waarin we leven. Waar, nou ja, geld, seks en macht drie hele belangrijke pijlers zijn die bepalen hoe we naar onszelf kijken. Ja.
0: En dan is het in de kerk dus zo'n onderwerp waar je het dan maar liever niet over hebt. Terwijl Jezus wel heel duidelijk waarschuwt tegen die hebzucht.
1: Ja.
0: Wat is nou de kern van hebzucht? Want je kunt ook aan dagen bij Duk denken van ik wil altijd meer verzamelen. Maar het zit in veel subtielere dingen.
1: De kern van hebzucht, dat is wel een mooie vraag eigenlijk. Ja, dat zit volgens mij in dat je er. Kijk, voor mij zit het punt in dat je eraan vast zit. Dus voor mij is de vraag, hoe is je hart er vrij van? Zeg maar. En ben je bezig met altijd maar meer, meer, meer? Los van hoeveel je hebt. Hè? Want we denken heel gemakkelijk dat mensen die veel geld hebben, dat die veel met geld bezig zijn. Maar soms is het ook wel zo dat mensen die weinig geld hebben, veel met geld bezig zijn. Dus los van hoeveel geld je hebt, er zijn ook onderzoeken naar gedaan, dat is heel interessant. Los van hoeveel geld je hebt, kun je veel met geld bezig zijn. En nou, je hebzucht gaat volgens mij over daar wel of niet vrij van zijn. En ik denk dat gaat over, maak je je zorgen? Ben je daar druk mee? Ben je in gedachten daarmee bezig? Houdt het je, pieker je erover?
0: Ja, en als je nou denkt, oh ja, ik ben daar misschien wel veel mee bezig. Hoe zorg je ervoor dat je daar minder aan vast komt te zitten?
1: Nou, ik denk dat al begint bij dat dan maar eens delen. Want zoals wij al concludeerden met elkaar, ligt er een taboe op. En als je met elkaar gewoon bespreekt en er eens naar kijkt, dan kun je daar ook wat nuchter naar kijken. Want soms maak je je zorgen over dingen die helemaal niet terecht zijn. Of voel je een bepaalde aantrekkingskracht. Dus daar met elkaar op reflecteren. En dan ook samen dat gesprek voeren van hoe ga ik daar eigenlijk mee om? Zijn dit de dingen van het koninkrijk, zeg maar? En misschien maak je dan wel helemaal onterecht zorg. En dat is natuurlijk hier de aanmoediging van, nou, moet je eens kijken. God draagt al zoveel zorg voor de natuur. Wat denk je dan van jou? Mm. Ja. Dus soms is het ook het openbreken en iemand die dan tegen je zegt, maar moet je kijken. Laten we het gewoon maar eens op een rij zetten met elkaar. Laat eens kijken hoe je financiën eruit. Is er reden om je zorgen te maken? Nou, volgens mij valt het wel mee. Of misschien is er wel reden om je zorgen te maken. Hè? Nou ja, dan is het tijd om hulp te vragen, bijvoorbeeld.
0: Ja. Het is natuurlijk altijd fijn als je ergens een norm kan neerleggen, want dan kun je die afvinken.
1: Ja.
0: Stel dat je zegt 10%, dan kun je dat
1: lekker
0: uitrekenen.
1: Ah, ik geef genoeg. Ja.
0: Ja, dat is lekker, ik zit goed, hoef ik niet meer over na te denken. Ik vind het heel terecht en heel mooi wat je zegt. Alles is van God, alles wat we gekregen hebben, hebben we ontvangen. Maar ja, hoe doe je dat? 100% Heer, alles is van u.
1: Ja.
0: Hoe geeft God dan aan wat hij wil dat we ermee doen?
1: Nou, er zijn natuurlijk wel heel veel dingen die God duidelijk maakt in de Bijbel over wat hij belangrijk vindt. Dus in bijvoorbeeld het. Kijk, wij hebben geen sabbatsjaar bijvoorbeeld. Wij hebben ook geen 50 jaar schulden kwijtgescholden. Maar de principes daaronder, namelijk het land een jaar rust geven en niet uitputten, zoveel mogelijk eruit halen om maar zoveel mogelijk te kunnen verkopen. Maar ook het principe van zorg dragen voor de kwetsbaren. Kijk, dat zijn principes die kan je natuurlijk prima naast je portemonnee leggen. En die gaan over hele concrete dingen. Hè. Als ik in de supermarkt nadenk over welke dingen ik koop, dan heel vaak weten wij niet waar het vandaan komt, wie het geproduceerd heeft en hoe dat gebeurd is. Dus als ik een pot pasta koop waarvan ik weet dat degene die daarvoor gewerkt heeft niet eerlijk betaald is, ja, dan gaat het over dat soort keuzes ook. Dus dat vind ik het mooie aan geld. En dat is ook het spannende. Daar komt misschien ook een deel van het taboe vandaan. Is dat je kunt heel concreet dit bekijken. En natuurlijk vraagt dat onderzoekswerk. Maar begin daar dan maar eens mee. Begin maar eens met de keuzes die je maakt in de supermarkt. Of de keuzes die je maakt als je je kleding koopt. Of als je je uitgaven doet. Weet je, zit je inderdaad bij een bank of een hypotheek waar je investeert in de juiste dingen? Weet je überhaupt waar je geld naartoe gaat? Nou ja, dat onderzoekstraject, dat is denk ik al heel waardevol. En die kan je prima leggen naast dat wat God laat zien dat hij belangrijk vindt. Ja.
0: Dat reed je natuurlijk nooit in één keer met alles.
1: Nee, dus ik zeg altijd, begin maar gewoon met één stapje. En heel veel dingen zijn ook al uitgezocht, want hier zijn meer mensen mee bezig. Hè? Dus een beetje Google-werk helpt de helft. En bijvoorbeeld als ik weet van een vriendin, die heeft helemaal uitgebreid uitgezocht welke bank nu, dan app ik haar even en dan zeg ik, welke bank kwam er uit jouw onderzoek en op basis waarvan? Ja, dat scheelt mij de helft van het onderzoekswerk. Laat het ook niet moeilijker maken dan het is. Maar stel jezelf in ieder geval die vragen. Ja.
0: Ik vind het wel een mooie norm. Van, draagt het bij aan het koninkrijk?
1: Ja.
0: Je zoekt toch ook altijd weer die ontspanning op? Want je hebt ook het gevoel, ja, maar we hebben het gekregen. We mogen er toch ook wel van genieten?
1: Ja. Absoluut mag je ervan genieten, ja. Ja. Maar wel op een manier. Nou ja, Martine Vonk zei heel mooi altijd, genieten van genoeg. En dat betekent dat je met volle teugen het goede leven mag genieten. En tegelijkertijd dat daar ook een bepaalde... En genoeg is ook genoeg. Hmm. Ja.
0: Ja, en we hebben veel meer genoeg dan we ons vaak beseffen.
1: Ja, nou ja, dan denk ik aan, als wij het Onze Vader bidden, dan bidden we voor genoeg brood voor vandaag. Nou ja, de gemiddelde kasten van ons zitten met meer vol dan voor een week, zeg maar. Dus ja, we hebben meer dan genoeg.
0: Ja, dat voelt soms ook zo lastig als je dan die Bijbelse principes hoort, dat je denkt, ja, maar in die tijd hadden ze geen hypotheek. Ja, misschien hadden ze andere
1: Nee,
0: systemen.
1: Dat is natuurlijk ook een constructie die heel erg bij onze westerse... Ja, dat is ook zo. En dat geeft onze eigen uitdagingen. Maar dan kun je nog steeds wel vragen stellen over, maar wat voor principes? Hoe wil ik daar dan mee omgaan? Wil ik dan inderdaad tot de sky die hypotheek hebben en alles op alles moeten zetten om... Nou ja, weet je, er zijn heel veel vragen om daarbij te stellen.
0: Ik vond ook een mooie oproep die je deed van kijken of je er vrij van bent. Hè? Want
1: ja.
0: Je kunt natuurlijk allerlei dingen doen en uitgeven, maar ben je er vrij van? Of zit je eraan vast? Maak je er zorgen over? Ja. Lig je er wakker van?
1: Ja.
0: Dat zijn wel tekenen dat je er ook mee aan de slag mag.
1: Ja. Ja, absoluut. En dat is misschien wel spannend.
0: Ja.
1: Omdat het toch een soort taboe heerst. En nou ja, ik ben gezegend met een thuissituatie waar ik heb een man die helemaal in de cijfers zit, dus die vraagt altijd. En soms helpt dat, hè, dat je gewoon dat gesprek even openbreekt. Van hoe kijk ik eigenlijk naar mijn financiën? Weet ik überhaupt hoe het ervoor staat?
0: Ja. Nou, dankjewel voor deze boodschap van vanochtend. En je kunt dus als je denkt, ik zoek nog een goede gastspreker over geld, kun je altijd Dorina uitnodigen. Dan hoeft de eigen dominee dat niet te doen. Zou je met ons willen bidden?
1: Ja, dat zal ik doen. Heer, het is bijna gek om te bidden voor ons geld, te bidden voor ons portemonnee. Heer, maar we bidden voor ons hart. En we danken u dat we vrij mogen zijn in u. We danken u dat u zorg draagt voor ons. Dat we ons geen zorgen hoeven te maken over hoe we ons zullen kleden of wat we zullen eten. Heer, tegelijkertijd beseffen we ons dat er zoveel mensen zijn die dagelijks niet weten wat ze zullen eten. Heer, we bidden op dit moment ook voor hen. We bidden dat wat u aan ons heeft toevertrouwd, dat het eerlijk verdeeld zou worden. Heer, en help ons om onze eigen financiën te bekijken, om onze eigen uitgaven te bekijken en elke keer ons af te vragen, draagt dit bij en wat u wilt met deze wereld? Heer, want we willen het koninkrijk van u, we willen u bovenaan zetten en delen van wat u ons heeft toevertrouwd. In Jezus' naam. Amen.

Laudate met Arjen Vink. Ik geef mezelf aan u volkomen. En dat is mooi om dat mee te nemen deze dag in. Als we gehoord hebben over geld, hoe we daarmee om mogen gaan. Wat daarin van onszelf mag zijn, wat we daarin mogen uitdelen. Het is mooi om onszelf en alles wat we mogen bezitten in zijn handen te leggen. En dan blijft er ook meer dan genoeg voor onszelf over. We laten elkaar weer even los. We laten elkaar deze week ingaan. En tegelijkertijd houden we elkaar vast. We houden elkaar vast omdat we samen verbonden blijven met die ene Heer. Die Heer die ons zijn zegen geeft. Wees zo gezegend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Om zelf ook weer tot zegen te zijn.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het punk, metal en hardcore festival Pitfest in Emmen is gisteravond een bezoeker overleden. Op de website meldt de organisatie dat iemand tijdens een optreden niet lekker werd en dat hulpdiensten niets meer konden doen. Het zou gaan om een natuurlijke dood. Na het sterfgeval werd de muziek gestopt en gingen veel mensen weg. Er zijn 3 mannen aangehouden na de explosie bij een huis in Eindhoven vannacht. Getuigen zagen na de knal een auto wegrijden en even later konden de 3 worden aangehouden. Na de explosie ontstond brand in de voortuin en de hal van het huis. Bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond. In Griekenland is een Palestijn gearresteerd die plannen zou hebben om een aanslag te plegen op een Israëlisch cruiseschip dat dinsdag bij Kreta moet aanmeren. De man wordt verdacht van banden met Hamas en contact met terroristen. In zijn appartement lagen spullen om een bom te maken. En dan het weer van weer online. In het oosten valt er nog een bui. Verder wordt het droog met stapelwolken en af en toe zon. 17 tot 20 graden wordt het met vooral aan de kust een stevige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google.

voor de vroege ochtenduurtjes, voor het klaarstaan elke dag. Voor het biertje, de gesprekken, tot diep in de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

0: ANP-nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, Van Oostrom, hoopt dat er niet bezuinigd hoeft te worden op de sociale zekerheid. Dat zei hij bij WNL op zondag. Hij wil met de bonden kijken hoe de boel efficiënter kan. De bonden liepen weg bij gesprekken met het kabinet. Dat wilde korten op de WW en de WIA en de AOW-leeftijd laten stijgen. De twee mannen die waren opgepakt bij het concert van rapper J in Arnhem zijn door de politie naar verhoor vrijgelaten. Ze verstoorden de openbare orde. Justitie handelt de zaak verder af. Het concert verliep verder rustig. J riep geen provocerende dingen. Morgen treedt hij nog één keer op in de Gelredome. Meer dan 1 miljoen Spanjaarden hebben in Madrid de mis bijgewoond van paus Leo. Die kwam gisteren aan voor een bezoek van bijna een week. Gisteravond hield de paus al een gebedswaken vanuit het stadion van Real Madrid. Dinsdag en woensdag bezoekt hij Barcelona. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden. En dan het weer van Weer Online. In het oosten kan nog een bui vallen. Verder vanmiddag droog met stapelwolken en af en toe zon. Het wordt 17 tot 20 graden. En vooral aan de kust staat een stevige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Groot Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat 60 kilometer file. De meeste vertraging is er door grenscontroles en wegwerkzaamheden. De langste file staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld, 10 minuten oponthoud. A4 daarna richting Amsterdam voor Knoop de Nieuwe Meer, 10 minuten. A16 Breda richting Antwerpen voor de grens met België, 10 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. A35 Almelo richting Duitse grens voor Enschede, 10 minuten. In Limburg op de A76, Geleen richting Duitsland voor de grens, 20 minuten oponthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle voor Kampen, 5 minuten vertraging.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. De man van 73 naar wie werd gezocht op de Veluwe is terecht. Een groepje wielrenners ontdekte hem tussen Heerde en zijn woonplaats Weesup. Gisteravond werd de zoektocht gestopt vanwege de wolven in het gebied. De politie bedankt iedereen die heeft meegezocht en meldt dat de man voor een check naar het ziekenhuis is gebracht. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom wil kijken hoe het systeem van sociale zekerheid efficiënter kan. Dat zei hij bij WNL op zondag. Hij hoopt dat er dan niet bezuinigd hoeft te worden op uitkeringen. In Denemarken heb je als je werkloos wordt binnen een paar weken een gesprek en weer snel een baan, zegt hij. In Berkel-Enschot is een man gewond geraakt nadat er vanuit een huis op hem werd geschoten. Volgens Omroep Brabant werd de man in zijn been geraakt en strompelde weg. De politie hield in het huis een man aan en nam 3 luchtdrukpistolen mee. Volgens mensen in de buurt kennen de 2 mannen elkaar niet. En dan het weer van Weer Online. Veel stapelwolken met af en toe zon, vooral langs de kust, wordt 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog en nog even zon. Daarna vanuit het westen buien, het wordt wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg, voornamelijk door wegwerkzaamheden, maar er zit ook veel recreatieverkeer op de weg. Door de afsluiting van de A9 staat er file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 van Breda naar Gorkum bij de brug bij Gorkum. Daar is nu de rechte rijstrook dicht. Vanaf Nieuwendijk is de vertraging 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Sint-Annebos en Tilburg Centrum West een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden een kwartier. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens bijna een uur op onthoud door grenscontrole.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Rusland en Centraal-Azië krijgen veel vrouwen te maken met huiselijk geweld.
1: Of ze lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
0: Hoe kunnen we hen helpen?
1: Deze woensdag komen we samen in actie en helpen we kwetsbare dochters om sterke vrouwen te worden. You lead
0: me. Tijdens Grootnieuwsradio helpt.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Leuvenheim in Gelderland heeft de politie een eind gemaakt aan een illegaal feest. Er waren ruim 100 mensen. De geluidsinstallatie werd meegenomen en de mensen gevraagd om te vertrekken. Ze kregen het advies om niet met drank of drugs op te gaan rijden. 3 deden dat toch en die zijn aangehouden. Een groep wielrenners heeft op de Veluwe de man uit Wezep teruggevonden die sinds donderdag werd vermist. Gisteren was al uitgebreid gezocht, maar dat leverde niks op. 'S Avonds moest worden gestopt omdat er gevaar dreigde door de wolven in het gebied. De teruggevonden man is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. Zeker 1 dode en 5 gewonden bij schietpartijen in Israël. Ze waren op meerdere plekken in het midden van het land, bij de westelijke Jordaanoever. 2 verdachten zouden zijn uitgeschakeld, zegt Al Jazeera. Naar andere verdachten wordt nog gezocht. Een wapen dat bij de schietpartij is gebruikt zou zijn gevonden. En dan het weer van Weer Online. Veel stapelwolken, maar ook af en toe zon, vooral aan de kust. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog met wolkenvelden en zon. Later vanuit het westen buien. Het wordt wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Het is druk op de weg, onder andere door wegwerkzaamheden, maar ook grenscontroles veroorzaken lange files. Op de A2 Den Bosch-Utrecht extra drukte tussen knooppunt Empel en Baardenburg. De vertraging is daar een half uur. Het heeft te maken met de afgesloten A27. Door de afsluiting van de A9 is het extra druk op de A4... van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. Dus tijd ruim 10 minuten in de file. Er gebeurde een ongeluk op de A67 van Eindhoven naar Venlo bij Venlo Noordwest. Daar is de vertraging ook een half uur. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 3 kwartier door grenscontrole.
1: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Een achtervolging door de marechaussee is op de A13 geëindigd in een crash. Ze zaten afgelopen nacht een automobilist achterna die op de vlucht was voor een controle. Uiteindelijk botste die bij de afrit Delft op een andere auto. 5 mensen raakten gewond en die zaten allemaal in de auto van de verdachte. In het Gelderse Leuvenheim hebben agenten vanochtend een illegale party stilgelegd. Er waren 100 mensen op afgekomen en er was een muziekinstallatie. Die is in beslag genomen. 2 Belgen en een Brabander besloten daarna om weg te rijden terwijl ze onder invloed waren. Zij zijn aangehouden. Er wordt veel te weinig duurzame vliegtuigbrandstof geproduceerd dat bijvoorbeeld gemaakt wordt uit gebruikt frituurvet, etensresten of tuinafval. De luchtvaartsector klaagt dat oliemaatschappijen er nauwelijks mee bezig zijn en liever kerosine op basis van aardolie aanbieden. Ook overheden zouden meer kunnen doen, vindt de sector. Dan nog het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af. Het is 17 tot 20 graden. Vanavond op de meeste plekken droog. En morgen start ook droog. In de middag wel kans op regen. En dan een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Er staat ruim 100 kilometer file. Dat is behoorlijk wat. En dat is voornamelijk te wijten aan wegwerkzaamheden. Maar ook grenscontroles veroorzaken veel vertraging. Zoals op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de grens een half uur oponthoud. Op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens ook een half uur. Dan is het heel erg druk op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Hier staat er 35 minuten in de file. Heeft te maken met de afsluiting van de A27. Door de afgesloten A9 is het ook extra druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Hou daar rekening met een kwartier op onthoud. En op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 ook een kwartier extra reistijd.
1: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.
1: Groot.

0: vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. In de Drentse plaats Norg staat een garagebedrijf in brand, pal naast een tankstation. Op foto's is te zien dat de vlammen uit het dak slaan. Grote zwarte rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. Mensen in de omgeving van de brand in Norg zijn gewaarschuwd met een NL-alert. Max Verstappen is uitgevallen bij de Grand Prix van Monaco. Hij mocht starten vanaf de tweede plek, maar al na de eerste meters hield de motor ermee op. Hij heeft de auto daarna naar de garage gereden. Het is een flinke domper voor Verstappen, die toch al niet een heel lekker seizoen heeft. Het Iraanse voetbalelftal is geland in Mexico, waar ze zich verder gaan voorbereiden op komend WK. Ze zullen 3 wedstrijden spelen in Amerika, waarmee Iran natuurlijk in oorlog is. Alle Iraanse spelers hebben in ieder geval wel een Amerikaans visum gekregen, maar dat geldt nog niet voor iedereen van de Iraanse technische staf. Dan nog het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af. Het is 17 tot 20 graden. Vanavond bijna overal droog. Morgen start ook droog, maar in de middag vanuit het westen regen. En dan een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Een paar ongelukken veroorzaken veel vertraging bij Amsterdam op dit moment. Op de A10 Zuid een lange file tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwemeer. De vertraging is daar een half uur. De linkerrijstrook is dicht. Ook op de A10 Noord is een ongeluk gebeurd bij Durgerdam. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht richting Zaandam. Vanaf Watergraafsmeer is de vertraging een kwartier. Verder wordt er gecontroleerd aan de grens. Onder andere staat daardoor file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens ook 25 minuten oponthoud. Op de Afsluitdijk veroorzaakt een auto met pech een lange file van Friesland naar Horen. De A7 is dat. Vanaf Brezandijk is de vertraging ongeveer 3 kwartier.
1: Is het worship weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. De brandweer probeert in het Drentse Norg met mannenmacht te voorkomen dat een brand in een garagebedrijf overslaat naar het naastgelegen tankstation. Ook proberen ze een oude molen in de buurt te redden. De brand zorgt ook voor flinke rookwolken en ronddwarrelende zonnepaneeldeeltjes. Mensen in de buurt zijn al gewaarschuwd met een NL-alert. Op de A13 zijn vannacht 5 mensen uit 1 auto gewond geraakt nadat ze er vandoor gingen voor de marechaussee. Die wilde de auto controleren. De bestuurder, een 25-jarige man uit Den Haag, knalde tijdens zijn vlucht bij Delft op een andere auto. Waarschijnlijk was hij onder invloed. In Den Haag hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij de Albanese ambassade. Ze zijn boos over een groot bouwproject in een beschermd natuurgebied in Albanië. Donald Trump, zijn dochter en schoonzoon willen er een luxe vakantieresort laten bouwen met villa's en hotels. Ook in Albanië zelf zijn er protesten. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft vanavond op de meeste plekken droog. Morgen start ook droog, maar in de middag vanuit het westen regen. En dan iets warmer dan vandaag, een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er is vooral vertraging in de buurt van Amsterdam. Onder andere op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer. Een kwartier vertraging. Op de A2 Utrecht Amsterdam bij knooppunt Amstel ook 10 minuten oponthoud. Beide files worden veroorzaakt door een ongeluk op de A10 Noord bij Durgerdam. Alle rijstroken zijn daar inmiddels vrij, maar vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging nog wel een kwartier. Verder wordt er nog steeds gecontroleerd aan de Duitse grens. En dat merk je op de A12 vanaf Zevenaar tot de grens. De vertraging is daar een kwartier. En in het zuiden op de A76 Geleen-Aken vanaf knooppunt Kunderberg tot de Duitse grens ook 25 minuten vertraging.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Rusland en Centraal-Azië krijgen veel vrouwen te maken met huiselijk geweld.
1: Of ze lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
0: Hoe kunnen we hen helpen?
1: Deze woensdag komen we samen in actie en helpen we kwetsbare dochters om sterke vrouwen te worden. You lead
0: me. Tijdens Grootnieuws Radio helpt.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Wat een dag voor wielrenster Demi Vollering. Ze heeft in Italië knap de Giro gewonnen. Ze had een achterstand van bijna 50 seconden op klassementsleider Anna van der Breggen, maar reed haar in de laatste etappe uit de roze leiderstrui. Het is voor Vollering voor het eerst dat ze de Giro wint. De brand in een garage in het Drentse Norg zal niet overslaan naar een nabijgelegen tankstation en ook niet naar een molen in de buurt. Dat zegt de veiligheidsregio. Wel zal de garage helemaal afbranden. Binnen liggen winterbanden, wat nog voor veel zwarte rook zal zorgen. Ook een grote brand aan de andere kant van ons land. In Zwaanshoek, niet ver van Schiphol, is brand uitgebroken in een bouwbedrijf dat naast een tuincentrum ligt. Of er gewonden zijn, is niet bekend. In een NL Alert wordt gewaarschuwd voor de rook. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond laat de zon zich op veel plekken nog even zien. Morgen start droog met wolken en zon, maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier.
4: Groot nieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radio.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Feyenoord heeft trainer Robin van Persie ontslagen. Dat melden meerdere media. Na een wisselvallig seizoen wist hij met Feyenoord als tweede te eindigen en zich dus rechtstreeks te kwalificeren voor de Champions League. Toch zijn de twee nieuwe Feyenoord-directeuren niet tevreden over Van Persie. Ze willen verder met iemand anders. Een gigantische drugsvangst op de Middellandse Zee begin vorige maand kan nu echt worden gekoppeld aan drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Dat schrijft RTL Nieuws. Bolle Jos zou samenwerken met Turkse topcriminelen. De onderschepte 30.000 kilo cocaïne werd bewaakt door 5 zwaar bewapende Nederlanders. Door een grote brand bij Brussel zijn doden gevallen. Er vloog gisteren een loods in brand en de brandweer kon maar moeilijk naar binnen. Er leken toen geen slachtoffers te zijn, maar onder het puin zouden nu zeker 2 lichamen zijn gevonden. Er wordt gevreesd voor meer doden, want er worden nog mensen vermist. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond laat de zon zich op veel plekken nog even zien. Morgen start droog met wolken en zon, maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Elke avond vanaf 7 uur.
1: De mooiste kerk- en koormuziek.
0: Het christelijke radiostation.

0: wat de toekomst brengen mogen worden. Sopraan Judith Sportel samen met het christelijk mannenkoor Asaf uit Dedemsvaart.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond deze zondagavond. Je luistert naar Grootnieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 834. Vanavond ga ik in gesprek met Ineke Bos, dirigente van het mannenensemble Jaron. Ons blijde klanken koor van de week. En op de muziekstandaard ligt het lied Mijn Herder is de Heere God. Daarover spreek ik met pianist en dirigent Harold Kooi. Verder aandacht voor muziek van mannenkoor Elim, Laudate Deum uit Apeldoorn en De Zeeklank uit Vollenhoven. Nu eerst horen we een opname van het jeugdkoor Vox Jubilans, destijds onder leiding van Jan Mulder. Al zo lief heeft God de wereld gehad.

0: Lead Kindly Light. Een compositie van Priceman, instrumentaal gespeeld door fluitist Severin van Dijk. En daarvoor Al zo lief heeft God de wereld gehad, woorden het jeugdkoor Fox Jubilans.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Mannenensemble Jaron.
0: We gaan de komende week veel muziek horen van Mannenensemble Jaron. Want de komende week is het gezelschap Blijde Klanken Koor van de Week. En vandaag spreek ik over het koor met Ineke Bos, de dirigent. Ineke, goedenavond.
3: Dag Hans.
0: Ja, een aantal weken geleden spraken we elkaar over de tweede EP Geloof. Hoop, ik moet goed zeggen. Geloof, hoop, liefde, dat was de drieluik. Geloof was er al 2 jaar. Hoop is een paar weken geleden met Pasen uitgekomen. En nu is ook liefde daar. Ja. En het ensemble is koor van de week. Laat ik even één ding, een stukje soort van actualiteit beginnen. Jij hebt aangegeven dat je daar weggaat. Laten we dat dan gelijk maar eens even benoemen. De mannen zijn op zoek naar een nieuwe dirigent.
3: Dat klopt.
0: Ja, iemand heeft die keuze gemaakt dat je weggaat. Was je dat zelf?
3: Gelukkig was ik dat zelf.
0: Ja,
3: word ik niet weggestuurd.
0: Nee, wat was er aan de hand?
3: Nee. Nou, ik moet zeggen dat ik de beslissing met pijn in mijn hart heb genomen. Maar ik ben al op een respectabele leeftijd, om maar zo te zeggen. Ik hoop volgend jaar februari 70 te worden. Dus ik ben eigenlijk al een poosje met pensioen. En dit was een soort toetje, zeg maar, Jaron.
0: Ja.
3: En met heel veel plezier heb ik hier 6 jaar nu voorgestaan en geleid. En het ook mee opgezet eigenlijk. Maar toch bekroop mij ook wel de gedachte van, ja jongens, ik scheel met de oudste van het koor toch al wel 20 jaar. En ik doe het nog met ongelooflijk veel plezier en met heel veel enthousiasme. Want het is een club die enorm aan de weg timmert en we worden heel veel uitgenodigd. Dus dat is, het geeft veel werk.
0: Ja.
3: Maar moet je op een gegeven moment wachten tot men zelf zou gaan zeggen van, nou, het wordt misschien toch wel tijd dat ze is stopt of dat er een andere voorkomt. En dat wil ik eigenlijk voor zijn. Dus ik heb dat eerst met het bestuur besproken en eigenlijk vinden ze het jammer. Dus daar ben ik wel blij om.
0: Ja.
3: En ook de jongens vinden het jammer, want we hebben het goed met elkaar. Maar als je even doorpraat, dan merk ik toch ook wel dat ze het begrijpen. En dat het gewoon leuk is als er iemand anders komt

0: Alleen het bestuur.
1: Ja, want denk je dat het anders iets met de sfeer van de dag had gedaan?
0: Nee, dat geloof ik niet. Nee zo is het niet. Nee, hoor.
1: Heeft het iets met jezelf gedaan de afgelopen tijd? Wetende dat dit mogelijk je laatste jaar bij Jeroen is?
0: Eigenlijk niet. Ik sta nog steeds voor 100% aan als ik met Jeroen bezig ben. En dat is bijna iedere dag, kan ik wel zeggen. Dat er alweer iets voorbij komt. Of dat er weer wat moet gebeuren. Of dat er iets in de voorbereiding zit. Of er komt weer een uitnodiging aan. Nee, ik ben er gewoon nog voor 100%. En straks zie ik het wel. Maar ik denk wel dat het voor mezelf goed is. Van, ik weet dat er nu, na zoveel maanden straks, toch wel een punt achtergezet gaat worden.
1: Ja. Ja,
0: dat het niet abrupt is ineens. Want dat zou ook kunnen, hè, dat je abrupt moet stoppen. Mm. En dat zou ik heel erg vinden.
1: Ja. Dus hier naartoe werken is fijn. Nou zeg je al, je bent al een tijdje met pensioen. Eigenlijk was je ook al eens een keer gestopt. Toen kwamen die enthousiaste mannen opeens van, ach, Ineke, zou je toch niet, alsjeblieft. Heb je in die periode daartussen, heb je wel eens gedacht, eigenlijk mis ik het ook? Dus het is goed dat jullie nu opeens opkomen dagen?
0: Nou, zo was het niet helemaal. Want ik ben in 20 begonnen al met Jeroen. En ik ben in 22 gestopt met mijn laatste vaste koren. Dus, en in 20 wist ik eigenlijk al wel, ja, toen natuurlijk corona en zo daar speelde, van hoe gaat dit allemaal? En ik denk dat ik wel, mijn man was ondertussen met pensioen. Ja. Van nou, ik ga nog even door. Dat was de planning. Ik ben 4 jaar jonger als Jan. Dus ik zei, nou, we gaan niet gelijk samen op de bank zitten. Dat lijkt me niet goed.
1: Nee.
0: Maar dat kwam in die coronatijd natuurlijk wel. Toen waren we samen thuis. En toen merkten we ook wel van, het is wel heel erg fijn ook samen thuis.
1: Mm.
0: We konden natuurlijk niet veel, want we konden weinig buiten de deur doen. Maar het samen zijn is natuurlijk hartstikke fijn nog steeds. Ik ben al bijna 50 jaar getrouwd met hem.
1: En kijk, dus, leuk.
0: En nog steeds heel goed. Dus Jeroen was er al. En in 22 heb ik van de laatste twee koren die ik had, Regenboog en Excelsior, Nijkerk en Lunteren, heb ik afscheid genomen. En toen dacht ik, nou, dan is het nog leuk om een poosje met Jeroen door te gaan. Dus zo is het eigenlijk gegaan. Hè?
1: Op die manier. Dus eigenlijk was daar nooit echt een hiaat in het verhaal. Eigenlijk is het altijd doorgegaan.
0: Ja.
1: Oké, nou goed, gaan we natuurlijk niet alleen maar over je afscheid hebben, want dat is er nog niet. Maar er is wel een zoektocht alvast gestart. Op de socials hebben zij oproepen gedaan voor nieuwe dirigenten. Zonder daar nou dat aspect te veel benadrukken. Mm-hmm. Maar wat gaat een volgende dirigent daar aantreffen? Er zijn 17 mannen die daar zingen. Wat doen zij? Waar zijn ze goed in?
0: De nieuwe dirigent zal daar zeker een hele gemotiveerde club mannen aantreffen. Die graag willen presteren.
1: Mm-hmm.
0: Die het goed hebben met elkaar. Het is heel erg leuk, want het is een heel divers gezelschap. Er zitten jongens in die in de bouw zitten. Er zit iemand in die is boer. Er zitten mensen in, er is iemand in die is verkoper in een herenmodezaak. En nou ja, alles wat ertussen zit. En ook wat de christelijke pluimage betreft, zeg maar, is het heel divers.
1: Oké.
0: Ja, heel divers. Van de gereformeerde gemeente tot evangelisch. En alles wat daar weer tussen zit.
1: Mm-hmm.
0: Maar het leuke is dat het wel een hele hechte club mannen is. Kijk, het zijn geen vrienden. Dat is wat anders. Hè, als je allemaal vriend bent van elkaar. Maar iedereen kan met elkaar overweg. En ze hebben allemaal één doel. Ze willen graag lekker zingen. Maar ze willen ook iets uitdragen.
1: Mm. Nou, is er bij veel mannenensembles zo dat de mannen die daarop zingen daarnaast ook nog op een mannenkoor zingen, of soms gemengd, maar vaker bij een mannenkoor. Is dat hier ook het geval, of ligt hier de focus echt op Jeroen?
0: Er zijn een paar mannen die nog bij een ander koor zingen. Ja, ik ken iemand die zingt nog bij Jeduthun. Ik ken iemand die zingt nog bij de Regenboog in Lunteren. Dus mannenkoor, gemengd koor. Maar voor de meesten is het wel het enkele koor. En ze moeten gewoon thuis er heel veel voor doen. Want wij repeteren maar 1 keer in de 3 weken.
1: Mm-hmm.
0: En er komt steeds best veel nieuwe muziek voorbij. En ik speel dat in, ik zing dat in. En dan worden ze echt geacht om, als ze op de repetitie komen, dat het redelijk in de grondverf staat.
1: Ja.
0: En we daar dan verder aan kwaliteit kunnen werken, zeg maar. Aan afwerking.
1: En jij hebt natuurlijk feilloos in de gaten wie er in de weken daarvoor niet zo heel veel tijd heeft gehad om dat te doen.
0: Ja, maar ik moet zeggen dat veel beter gaat als in het begin. In het begin was het wel zo dat ik dacht, nou, die heeft niks gedaan en een ander heeft wel wat gedaan. En het strafte elkaar ook af, hè?
1: Mm.
0: Ja, want ze

0: zeiden dat ook tegen elkaar. Dus nee, dat gaat echt wel goed. Ja. Ja.
1: We hebben het vorige maand ook al even gehad over de breedte van het repertoire. En je zei, ze kunnen veel, maar ook niet alles. Nee. Jullie zingen natuurlijk ook niet alles.
0: Nee.
1: Jullie hebben een bepaald spectrum waarin van alles gebeurt. Maar dat spectrum is vrij breed.
0: Ja.
1: Als je nou toch een aspect daaruit moet halen, waar zijn ze echt heel goed in?
0: Nou, eigenlijk vind ik dat ze heel goed zijn in a cappella zingen.
1: Ja?
0: Ik vind het niet fijn om altijd alles a cappella te zingen. Nee, zeker niet.
1: Nee.
0: Maar ik verbaas me er vaak over dat ze eigenlijk niet zakken. Dat is heel, heel grappig. Ik vind dat heel bijzonder eigenlijk.
1: Mm.
0: Ja.
1: En oefen je dat ook helemaal a cappella? Of hou je daar nog wel eens piano in de buurt om even te checken of die tonen niet te veel gezakt zijn?
0: Ja, zeker. Ik heb wel een goed gehoor hoor, maar ik heb geen absoluut gehoor.
1: Mm.
0: Nee, maar vaak hoor ik wel, als we a cappella bezig zijn en er gebeurt iets tijdens het zingen, dan denk ik, oh, daar gebeurt het.
1: Ja.
0: Daar gebeurt het, daar zakt het weg. Of ja.
1: Wat is voor jou de meerwaarde van een a cappella uitvoering?
0: Ja, ik vind niet altijd alles a cappella heel mooi. Maar muzikaal gezien denk ik, een a cappella stuk zingen vereist wel inzet van de mannen en vereist muzikaliteit. En ik mag dat wel graag doen.
1: Hmm.
0: Ja.
1: Ja, is het dan oneerbiedig gezegd ook een beetje om het publiek te laten zien van jongens, deze mannen kunnen wel wat?
0: Ja, stiekem wel.
1: Ja.
0: Stiekem wel, ja.
1: Ja.
0: Want niet elk koor kan a cappella zingen. Zeker nee. Niet. Nee.
1: Nee, maar je moet niet de hele avond a cappella krijgen.
0: Nee, dan wordt het ook zo.
1: Gewoon even.
0: Tenminste, ik vind dat dan vaak saai worden. Maar zo één of twee stukken. Als je bijvoorbeeld een van de eerste stukken van Jeroen was, My Lord Will the Morning,
1: mm-hmm.
0: a cappella, ja, dat vind ik gewoon, dat blijft een soort tophit, om maar te zeggen. Dat vind ik gewoon prachtig. En ook op de nieuwe EP Liefde staat ook een a cappella stuk.
1: Ja, ja. Be Still My Soul, hele bekende melodie natuurlijk.
0: Ja.
1: Is dat een lied dat ook vraagt om een a cappella uitvoering? Of heb je een beetje zitten zoeken van ik wil wel iets a cappella, maar welk lied zou daar nou bij passen?
0: Nee, het hoeft niet per se, want het is natuurlijk in het Nederlands Ik Bouw Op U. Wordt ook heel vaak met instrumenten gezongen of met orgel alleen. En, maar een van de koorleden kwam hiermee. Het is van O. Moenaar, een componist wat mij helemaal niks zei. Maar ik keek naar het stuk en ik ben daar eens mee aan de gang gegaan thuis. En toen dacht ik, het is wel mooi, want het moduleert twee keer. Dus het eerste couplet, tweede couplet, derde couplet, iedere keer een andere toonsoort. Dat vereist ook best wel wat. En dat heeft best ook wel studie gekost. Ik bedoel, dat doe je niet zomaar van, dat zingen we even weg. Maar dat is ook het leuke. En deze jongens willen daar ook echt wel voor gaan dan.
1: Ja,
0: ja.
1: Dus je hebt ze hard op geoefend. En dit is dan een hele mooie uitvoering geworden.
0: Dit is een mooie uitvoering geworden, ja.
1: Ja. Hey, nou loop ik een klein beetje op de zaken vooruit, want je hebt nog geen afscheid genomen. En laten we vooral op het moment dat het daar is, daar eens even rustig op terugblikken. Maar als je zegt, hey, ik ben nu 6 jaar met deze club onderweg. En dan is er één gedachte die ik tot de rest van mijn leven wil met me meedragen. Welke herinnering is dat?
0: Dat is wel wat. Ja, ik zeg wel eens, Jaron is een beetje mijn kindje. Omdat ik het natuurlijk vanaf het begin vanaf het begin geleid heb. Ik heb hier, moet ik zeggen, ongelooflijk veel voldoening uitgehaald. Als ik van de repetitie terugkom, heb ik heel vaak nog adrenaline dat ik denk, wat hebben we heerlijk gewerkt met elkaar. En ik vind het ook het hele mooie. Het zijn natuurlijk in mijn ogen allemaal nog jonge mensen. En die hier zo voor gaan. En die zo graag hun geloof zingend uit willen dragen. Dan denk ik, dat is toch prachtig. En dat gaat altijd door. Ook als ik gestopt ben, dan weet ik zeker, dan gaat het weer door. En dat is maar goed ook.
1: Ja.
0: Toch?
1: Dus hoe kunnen we dat samenvatten in één zin? Welke gedachten neem je nou mee?
0: Het was geweldig om te mogen doen.
1: Ja, en ze gaan gewoon lekker door, ook al zit ik thuis op de bank.
0: Ja hoor, en als ze een keer al invallen gelegen zitten, dan ben ik de eerste die wil.
1: Ja, heel goed. Hey, het lijkt me mooi om vandaag te gaan luisteren naar Be Still My Soul. En zoals gezegd, de loop van de week ga je nog veel meer van het mannenensemble Jaron horen. Want ze zijn het Blijde Klanken Koor van de Week. Ineke Bos, ik wens je nog een hele mooie periode bij Jaron.
0: Dank je wel.
1: Dank je wel voor je komst.
0: Was me genoegen.

Gebaseerd op een melodie van John Rutter, het lied Als een Vader van christelijk koor Jichdo Jui. Daarvoor Be Still My Soul van mannenensemble Jaron. Komende week ons blijde klanken koor van de week. Anderstalig is ook Psalm 62 van Laudate Deum uit Apeldoorn. Je hoort over een aantal minuten Meine Seele ist stille zu Gott. Nu eerst mannenkoor Elim met Johannes de Heerlied 121. Ga mij niet voorbij, o heiland.

0: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

0: Duitsstalige uitvoering van Psalm 62, die ook te horen was op de vierde blijde klank, een psalmendag. Meine Seele ist stille, so Gott. En over de psalmendag gesproken, we krijgen daar nog af en toe vragen over. Ja, die is terug te luisteren in zijn geheel op onze website grootnieuwsradio.nl/psalmendag.
1: De muziekstandaard.
0: We gaan het vandaag hebben over Psalm 23. Mijn herder is de Heere God. Op de melodie van Irving. Wij gaan erover in gesprek. En dat gesprek voer ik vanavond met dirigent en pianist Harold Kooi. Harold, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, Psalm 23. Voor velen ook de bekendste psalm uit de Bijbel. Hoe zie jij dat? Is dat de bekendste?
2: Ja, ik denk het wel. Misschien ook wel het meest aansprekend.
0: Waarom?
2: Ik denk dat iedereen in het leven wel ook wel dat dal meemaakt, dat ook wel aansprekend is. Dat je daar voor jezelf meteen een soort beeld, het beeld is gemaakt, en dat iedereen daar zijn eigen gevoel wel bij heeft. Of dat nou rouw is of tegenslag op je werk, gezondheid. Hoe ik zelf mijn geloof beleef is dat hoe rot je ook voelt. Ik voel me gelukkig niet heel vaak slecht. Maar dat je weet dat er in de bodem, dat je gewoon gedragen wordt. Dat de geborgenheid in het geloof. Dat is bij ons thuis ook zo beleefd altijd. Toen we nog toen ik kind was met broer en zussen en mijn ouders. Mm. Echt wel de geborgenheid van Gods bedoeling met ons, van de liefde. Hè? Onze trouwtekst was bijvoorbeeld 1 Korinthe 13. Geloof, hoop, liefde. Maar de liefde blijft. En de liefde vind ik hierin terug.
0: Ja.
2: Hè, de herder, in de metafoor, de herder met de schaapskudde. Hè, de Heer is mijn herder. Mijn herder is de Heere God. De herder is die hoedt zijn schapen.
0: Mm.
2: Wij wonen dichtbij een schaapskooi in Drenthe. Die zien we wel eens. We zien die herder. Dan zie je die schapen. En die herder die zorgt gewoon die heeft het liefst de kudde bij elkaar.
0: Ja.
2: Dus het is dan mooi om te zien. En dat vind je in dit lied, vind je dat terug.
0: Heb je dat altijd gehad, dat beeld? Ik bedoel, er zijn natuurlijk veel mensen die in de stad opgroeien en eigenlijk niet zoveel connectie hebben met een herder of een schaap. Maar jij hebt dat dus als vanouds wel.
2: Ja, veel op het platteland. En op de boerderij bij de familie vroeger. En nu wonen we ook op het platteland.
0: Heb jij ook het idee dat daardoor die psalm meer tot je spreekt? Omdat het zo'n herkenbaar beeld is?
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja.
2: Kijk, al woon je in de stad, of je hebt wat meer beton en asfalt om je heen, dan heb je misschien wel als kind ben je wel eens voorgelezen uit de kinderbijbel met de prenten erbij.
0: Mm.
2: Ik ben ook wel zo ingesteld dat als je één keer zo'n beeld hebt gezien uit een kinderbijbel van vroeger, dat het voor altijd op je netvlies blijft. Hoe dat is.
0: Ja.
2: Hoe dat eruit ziet. Maar wat ik hier heel mooi van vind, is dat het ook blijft. Ik zal hem in het huis mijns heren verblijven tot een lengte van dagen. Ja, daar heb je geen voorstelling van. Denk nee. Nu kijk je op je klokje omdat je iets moet, of omdat iets te lang of te kort duurt. Of op zijn steenwerk zeggen, nou, daar kan ik me de kop niet bij.
0: Hoe dat dan gaat zijn.
2: Hoe dat dan zal zijn. Eeuwigdurend. En dat het gewoon ook voor jou is.
0: Ja. Ja, je zal daar herder van zijn. Ook van al die schapen waarvan de ene de hele tijd op zijn klokje zit te kijken. Dat zijn ook misschien van die wegloopschapen. Je hebt schapen die zijn heel rustig en die laat zich geleiden. En je hebt wegloopschapen die allemaal afgeleid zijn door van alles.
2: Ja, dat je altijd weer mag terugkomen bij hem. Dat is wel, dat is zo.
0: Dat is een mooi beeld ook. Ja. Ja. Hey, nou heb jij gekozen voor deze uitvoering op de melodie van Irving. Mijn herder is de Heere God. Waarom juist deze?
2: Deze uitvoering, die zingen we ook met een van mijn koren. Met het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal. En ik vind sowieso dat deze deze geschreven harmonisatie vind ik heel erg mooi. Staat in Bes groot. En ja, ik vind het heel mooi. Ik begeleid hem ook wel eens ergens. Met een uitvoering zit ik zelf dan ook achter de piano of achter de vleugel. En dan afwisselend met het koor. En je kunt soms ook de tekst ook wel harmonisch ondersteunen. Door bijvoorbeeld in een tussenspel ga ik vaak in een parallel toonladder. Misschien iets nou ja, beetje muzikaal technisch. Maar staat in Bes. Maar dan doe ik soms een tussenspel als het gaat naar het tweede couplet. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Dan, dan speel ik hem een stukje in G klein, in G mineur. Dus dan klinkt dat, nou, voor de... ja, dan klinkt dat zwaarder en droeviger. Maar dan ondersteun ik daarmee de tekst die er aan gaat komen van... Ga je door een dal, dan ga ik dus in de muziek ga ik
0: even
2: terug.
0: Ietsje lager, ja.
2: Ja, en dan... en als je dan weer naar het couplet gaat... dan moet hij natuurlijk weer in Bes staan, klinkend voor het koor. En ja. Dan... nou ja, zo ondersteun je soms ook met bepaalde arrangementen. Ondersteun je de tekst om dat meer...
0: Ja, te laten leven misschien?
2: Ja,
0: ja. Ja, zodat het nog duidelijker overkomt. Wij gaan luisteren naar een uitvoering. Jullie zingen hem dus ook bij Mannenkoor Stadskanaal. Nu gaan wij luisteren naar de uitvoering van het Interkerkelijk Mannenkoor Drachten. Mijn herder is de Heere God. Harold Kooi, dankjewel.
2: Dankjewel.

Misschien denk je, wat een leuk, vrolijk, opgewekt lied. Dan klopt dat. Het komt uit de opwekkingsbundel, lied 157. Ik verblijd mij zeer in de Heer. Wordt het christelijk gemeentkoor De Zeeklank uit Vollenhoven, onder leiding van Johan Bredewoud. En daarvoor dus op verzoek van dirigent Harold Kooi een lied van het interkerkelijk mannenkoor Drachten. Mijn herder is de Heere God. Ik kijk naar de klok. Ik zie dat het bijna 8 uur is. En dat we dus voor nu even afscheid moeten nemen. Maar Blijde Klanken gaat gewoon door. Daar blijf je de mooiste koormuziek horen. Dus schakel naar dat kanaal als je nu daar niet zit. Of blijf lekker hangen. En ook op Grotendeels Radio zelf blijft natuurlijk heel veel mooie muziek te horen. Volgende week in de uitzending weer interessante gasten. Ik vermoed dat wij dan een gesprek hebben met Marco den Toom over het nieuwe album dat hij maakte met Arjan naar Edith Post, Ga met God. En ik verwacht ook dirigent Peter Burger volgende week in de uitzending. Dus wij kijken er naar uit. Nu het Elspeets mannenkoor Con Amore met Psalm 95. Reageer gerust ook via de socials of via grootnieuwsradio.nl/het Heerlijk Loflied. Tot snel. Dag.

0: De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Robin van Persie is geen trainer meer van Feyenoord. Hij is ontslagen na een seizoen met hoogte- en dieptepunten. Feyenoord werd tweede en kwalificeerde zich voor de Champions League. Maar er was veel kritiek op het spel. Wie van Persie in Rotterdam opvolgt, is nog niet bekend. Tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de zinderende, bijna 5 uur durende finale de Italiaan Flavio Gobolli in 5 sets. Die zat er aan het eind van de wedstrijd helemaal doorheen. Zverev was ook de man die de Nederlander Jesper de Jong uit het toernooi sloeg. In Zuid-Frankrijk is het vermiste meisje van 11 herdacht dat na een zoektocht van een week dood werd teruggevonden. Duizenden mensen liepen mee in een mars, niet ver van de stad Toulouse. Wat het meisje precies is overkomen is niet duidelijk. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. Dan nog het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. En later op de dag vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Groot Nieuws Radio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In de Drentse plaats Norg is de grote brand geblust die vanmiddag uitbrak bij een garagebedrijf. Daar is weinig meer van over. Wel heeft de brandweer kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tankstation er pal naast en een molen. Vanwege de brand werd zo'n beetje het halve dorp afgezet. Voor de kust van Malta zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen nadat ze schipbreuk hadden geleden. De migranten kwamen vanuit Libië en zaten met zo'n 60 aan boord toen het kapseisde. Een groot deel van hen is gered door een visserschip in de buurt. Er is nog altijd een grote zoektocht bezig naar overlevenden. In het Brabantse Kaam zijn 2 motorrijders aangereden door een automobilist. Ze reden in een toertocht toen het misging. De bestuurder van de auto had waarschijnlijk gedronken en is daarom aangehouden. De 2 motorrijders zijn volgens Omroep Brabant flink gewond naar het ziekenhuis gebracht. Dan nog het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws. Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat

0: Wereldnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Israël wordt bestookt met raketten vanuit Iran. In verschillende gebieden gaat het luchtalarm af en het Israëlische leger zegt dat ze druk bezig zijn om de raketten te onderscheppen. In april 2024 vuurde Iran honderden drones en raketten op Israël af. Om hoeveel het er nu gaan is nog niet duidelijk. Er wordt nog altijd geblust in Zwaanshoek, niet ver van Schiphol. Daar vloog vanmiddag een bouw- en garagebedrijf in brand. Het vuur wordt wel minder, maar is dus nog niet uit. De regionale omroep meldt dat er vlak voor de brand een enorme knal werd gehoord. Bij de brand in Zwaanshoek raakte niemand gewond. De Deense voetballer Christian Eriksen is opnieuw tijdens een voetbalwedstrijd in elkaar gezakt. Het gebeurde dit keer bij een oefenduel tussen Denemarken en Oekraïne. Hij maakte het goed, hij liep uiteindelijk zelf van het veld. 5 jaar geleden zakte hij in elkaar bij een EK-duel tegen Finland en werd toen ook gereanimeerd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt, met soms wat zon. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: In Rusland en Centraal-Azië krijgen veel vrouwen te maken met huiselijk geweld.
1: Of ze lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
0: Hoe kunnen we hen helpen?
1: Deze woensdag komen we samen in actie en helpen we kwetsbare dochters om sterke vrouwen te worden. You lead me.
0: Tijdens Grootnieuwsradio

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 1 Korinthe 13 uit de Basisbijbel. Beschrijving van echte liefde. Stel dat ik de talen van de mensen en van de engelen kon spreken. Maar als ik dat zonder liefde deed, was het alleen maar lawaai. Stel dat ik kon profeteren, al Gods verborgen plannen kende, alles wist wat er te weten valt en zoveel geloof had dat ik bergen kon verplaatsen. Maar als ik dat zonder liefde deed, stelde het niets voor. Stel dat ik alles wat ik had weggaf aan de arme mensen en stel dat ik er trots op kon zijn dat ik mijn lichaam opofferde vanwege mijn geloof in de Heer. Maar als ik dat zonder liefde deed, had ik er niets aan. De liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander iets verkeerds heeft gedaan. Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door, denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig. De liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit. Maar profetieën zullen op een dag niet meer nodig zijn. Talen van de geest zullen er niet meer zijn. Kennis zal onbelangrijk worden, want nu zijn onze kennis en ons profeteren nog onvolmaakt. Maar als het volmaakte gekomen zal zijn, worden alle onvolmaakte dingen weggedaan. Je kan het hiermee vergelijken. Toen ik nog een kind was, praatte ik als een kind, reageerde ik als een kind, dacht ik als een kind. En nu ik een man ben geworden, heb ik de kinderlijke manieren van doen weggedaan. Nu is het nog net alsof we in een beslagen spiegel kijken en niet precies weten wat we zien. Maar straks zullen we God in de ogen kijken. Nu ken ik God nog niet echt, maar dan zal ik God werkelijk kennen, net zoals Hij mij werkelijk kent. We hebben dus deze 3 dingen: geloof, hoop en liefde. Maar de belangrijkste van deze 3 is de liefde.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump wil dat Iran terugkeert aan de onderhandelingstafel. Jullie hebben jullie projectielen afgevuurd, nu is het genoeg, zei hij bij Fox News. Iran schoot vanavond meerdere raketten af op Israël. Trump gaat ook met premier Netanyahu bellen, omdat hij niet wil dat Israël terugslaat. Op de A2 is vanochtend een man aangehouden die met 240 km per uur over de snelweg scheurde. Na een achtervolging dumpte de wegpiraat zijn auto in Houten en ging er met een andere auto vandoor. Even later vond de politie hem alsnog. Hij is zijn auto en zijn rijbewijs kwijt. In het midden van Frankrijk is een politiehelikopter neergestort. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. Hoe het kon gebeuren is nog niet bekend. De helikopter vloog vanmiddag urenlang boven een bos op zoek naar een vermiste tiener. Die is inmiddels teruggevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De brand in Zwaanshoek, vlakbij Hoofddorp, is onder controle. Vanmiddag brak er brand uit in een bouw- en garagebedrijf. Vanwege de rook werd een NL-alert gestuurd. Niemand is gewond geraakt, wel werden een paar mensen nagekeken omdat ze rook hebben ingeademd. President Trump heeft gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Hij vraagt hem om geen vergeldingsaanval uit te voeren op Iran, dat eerder op de avond raketten afvuurde op Israël. Trump baalt ervan dat het conflict weer oplaait. Hij probeert al maanden een vredesdeal in het Midden-Oosten te bereiken. Bij Diamond League-wedstrijden in Zweden heeft Jessica Schilder goud gewonnen bij het kogelstoten. Ze kwam tot 20 meter 89. Bij discuswerpen was er zilver voor Jorinde van Klinken. En verrassend was het eerste verlies in 3 jaar voor polstokhoogspringer Armand Duplantis. Voor eigen publiek kwam hij niet verder dan 5 meter 80. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ook D66 wil dat het makkelijker wordt om een onderzoek op te starten naar kindermishandeling, zonder dat daar toestemming van de ouders voor nodig is. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat ook. D66 is van plan om daar na de zomer een wetsvoorstel over in te dienen. Een kwart van de mensen met een beperking heeft het gevoel dat ze er niet helemaal bij horen. Dat heeft het College voor Rechten van de Mens onderzocht. Het gaat er bijvoorbeeld om praktische zaken, zoals zelfstandig een gebouw of het OV in kunnen komen. Maar ze hebben ook het gevoel minder kans te hebben op een baan. Israël heeft de grensovergangen naar de Gazastrook opnieuw afgesloten vanwege de nieuwe aanvallen van Iran. Het gaat om een veiligheidsmaatregel, zeggen ze. Door de grens te sluiten kunnen hulpgoederen Gaza niet in, maar er zijn geen gevolgen voor de humanitaire situatie daar, zegt Israël. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog, af en toe is er wat bewolking, de minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: who gives the gift of life and breath.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Een christelijk geluid van hoop en bemoediging.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is. Het

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Lelystad hebben politie en brandweer het druk gehad met een verwarde man die op het dak van een kantoorgebouw was geklommen. Dat meldt Omroep Flevoland. Hij gooide met stenen en dreigde naar beneden te springen. Onderhandelingspogingen liepen op niks uit. Daarom is hij uiteindelijk door een klimteam van de politie naar beneden gehaald. Frankrijk gaat tienduizenden meldingen van kindermisbruik versneld behandelen, belooft de minister van Justitie. Aanleiding is de dood van een meisje van 11 eerder deze week. Tegen de verdachte waren de afgelopen jaren meldingen van kindermisbruik gedaan, maar daar was niks mee gebeurd. De verkiezingswinst in Armenië is geclaimd door de zittende premier Pashinyan. Zijn campagne stond in het teken van toenadering tot Europa. De Russische president Poetin zal niet blij zijn met de verkiezingsuitslag. Hij probeerde het Pashinyan zo moeilijk mogelijk te maken in de hoop dat zijn pro-Russische concurrent zou winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.